The geest is the temple. De geest is de tempel. Is de tempel van Ram. Houd hem. Hou hem hier, dan zal er geen zonde zijn. Hou je gewoon vast aan Prabhu Ram.

wiens hart Sri Ram is, in wiens hart Sri Ram is, aan wiens voeten alle heiligen plaatsen. Voor wie alles een schenking is, is Hanuman.

0: राम जी हम सब के सेवा करें। मेरे प्यारे सुनने वालों, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है 8 बजने में। यहाँ से विज्ञापन लगा देते हैं। विज्ञापन के बाद आपके लिए 2-4 भजन पेश करेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322474। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2244.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: जी हाँ, Fahon Hindustani Radio पे आप और मैं चुन हूँ। और 8:02 गुजर गया है। आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम, आज 6 तारीख हो गया मेरे दोस्तों। सेस मैं हो चला है।

door alleen al de letter, door alleen al de letter ra van ram uit te spreken, verdwijnt de bergen van zonde. Alleen het letter ra van ram uit te spreken, verdwijnt de berg van zonden. To mere dosto lekar to dekho, ram naam, ram ka naam lekar to dekho.

0: दो मिनट बाकी है, दो मिनट बाकी है, नौ बजने में, दो मिनट बाकी है नौ बजने में, विज्ञापन लगा देती हूँ। और विज्ञापन के बाद हर बुधवार की तरह आज भी उपस्थित रहेगा श्री पंडित राजकुमार महात्म जी अपने मुखारबिंद से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए, और हम यहाँ से उत्सुक थे श्रवण करने के लिए। पर उससे पहले हम विज्ञापन लगा देते।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Swagat hai aap sabhi ko, swagat hai. 9:01 guzar gaya hai. और यहाँ से इंतज़ार है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को।

0: मन में केवल वही विचार बनाइए जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है। विचार जो हम सोचते हैं वो बीज है, यानी कि वो एक बीज है, यानी कि बिया है, और घटनाएं इसकी फल है। घटनाएं यानी कि अगर वो बीज जो है, वो बिया जो है, हम उसको जमाएंगे और उससे जो उगेगा वही उसका फल है। मन में वही विचार बनाइए जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हो, क्योंकि विचार एक बीज है और घटनाएं उसका फल है। ये एक बात भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और जरूर से मैं कहना चाहती हूँ कि खाना खाते वक्त ये दुआ जरूर करना, खाना खाते वक्त ये दुआ ज़रूर करना मेरे दोस्तों, कि जिसके खेतों से मेरा खाना आया है उनके बच्चे कभी भी भूखा ना सोए। और साथ ही साथ हम अन्न का जरूर से उसका अच्छे प्रयोग करें, अन्न का अपमान ना करें। अन्न जाने की खाना का अपमान ना करें।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 9763372047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. Drie leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om drie ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij drie mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Precies, en 59 maanden geleden van 23 nationaliteiten mag van boord. De autoriteiten staan alleen totdat 3 zieke personen het schip verlaten. Oud subkip, want subkip onderzoek hoe we hebben. Ondertussen spijt toestemming deze die mogelijke doorvaart naar Canarische eilanden waar het schip kan worden onderzocht. Oudbollen ook eens hebben. Een gedeïnfecteerd Karigabotiake. De Spaanse autoriteiten besloten later op de Honduras daadwerkelijk mag aannemen. De virus bij jou maar een garbertje is, maar ook garbertje je virus bij. Toen jij zei, hij gaat aanplukken, betaal India ke minister Suriname geil he. Aur Caribisch gebied me geil he, Indiaanse minister buitenlandse zaken ke. Au geil he, Subramaniam Jai Shankar, 2 tarik se 10 tarik leek, u hele Caribisch gebied me loon toe kariga. Jai Shankar, isa me pe Jamaica mba, au Suriname me bhi aiga. Verder te reizen naar Trinidad en Tobago. Op het AWH India onderstreept het bezoek de nauwe historische en culturele banden van India met 3 landen, vooral vanwege de aanwezigheid van nakomelingen van de Indiaanse contractarbeiders, deze Hamlo Bhatti, de Ohik Maru Jahe, India. Oké, minister Buitenlands zegt dat de bezoek gericht is op de ondersteuning van Indiaanse politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname, Trinidad en Tobago. Naast officiële bijeenkomst zal minister van Buitenlandse Zaken Jai Shankar ontmoeting met het bedrijfsleven van de Indiaanse diaspora in 3 landen. De India hei Diswa, Trinidad, Tobago, Sanam, Jahape Hamlukke India Academy, Suriname, Megail hei. Ook jij help kreeg. Nogmaals mensen, de India zegt dat het bezoek gericht is op een ondersteuning van Indiaanse politieke partij, politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname en Trinidad en Tobago dus to je baat he India ke buitenlandse minister ke bare mein hamare janta ab dekho bhaiya hum chali hain aur aage fir vairak bhaiya jaise phoolan dam mein ek dain jagal raha bahut badka skade hua bhaila aise china mein ek fir vairak ka fabric hai jahan pe fir vairak bane hain hua pe bahut badka explosive bhail hai aur is fir vairak fabric ke naam ba shangsha province hunan mein hai bhaiya hunan तो एक स्वार एक्सप्लोसिव भय लेगा फिर वेरेक फैब्रिक जो नेगा स्टार्ट लुयांग में चीनी से प्रोफेसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं 61 लोग वहां चोटाए गए हैं और बहुत जबरदस्त क्रख फन एक्सप्लोसिव फर्नील द खबावन इन फॉर और सख्त मिस्टर होख रोक वोल्कन दी बोफन ने खबित uitstegen एक प्रेसिडेंट जो नेगा यिंगपिंग हेफ ऑपड्रा गेवन टू द ग्रोंडिग एंड स्नेल onderzoek eiker bare mein bole chalo tulo onderzoek karo jaldi se ki kaise chiz hua hoi sake hai vanwege het gevaar van brandbare zware buskruid voorwaarden in 2 opslagruimte werden het omliggende gebieden geëvacueerd mensen to China mein itra badka explosie bhail hai yahan Nederland mein bhi bhaila tulo jano Volendam mein bhaiya Volendam mein bhi yahi chiz bhail raha तो हमारी जनता और आगे हम जाइए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के सुरीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसीएस पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वर्क पॉलिसी मार वास्क्यूड फॉर मिस ब्रोक्टेडेंस दिनस्टेड हाँ बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन उत्पन्न benadrukte de ambtenaar, bole maar die in de praktijk een gedoogbeleid wordt gevoerd, zodat mensen in levenshouden kunnen voorzien, bole ook een macht dus er kan krijgen, jo ne hoe apan jingi or moe se chalai seke he, hij wist erop dat jaarlijks door 300 en meer personen die dienst verlaten om elders vaak in buitenland te gaan werken voor beloning aanzienlijk hoger ligt. Bole 300 admiokar chalge personeel buitenland mee kaam kreke. De ICU mange apan admien ke pakde. Opleidingscentrum met 205 go. Een recruiter bevorder kreise. Aur bole hier per 5000 go politie agenden moeten liggen.
om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als je

willen slechts ongeveer 10 zo'n nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijks 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning, vaak buiten de langs grenzen. Ze hebben ja kam kreeg. En ik heb aan hem ze wat boetjes. Hij heeft hier nog aan hem gekregen. Jane Shia McShunke, die hij eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld. Beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten? Antwoord Manure, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten, wat mensen hun vrije tijd doen. Daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar vele meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd beveiligingswerk, bijvoorbeeld bij goudrijven. Anderen gaan naar het binnenland om extra te verdienen. Te oesap mag hebben, ja. De kali corruptie ketje je na hoe weet hoe ik heb hij. Want corruptie is subsie. बड़का बड़का प्रॉब्लम है दिसवा में हमारी जनता. आप लोग तो इकर बारे में पता है. अब देखो भैया, नीदरलैंड gaat 3 zieke opvarende cruiseschip opvangen. 1 Nederlander. और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जोन अब क्रूसवाक मारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमैन भैल है. नीदरलैंड 3 गो आदमी के जाए लावे फॉर द क्रूसशिप दैट फॉर द कस्ट फॉर द काफे दी लिफ्ट ऑफ फंगन फॉलोज मिनिस्टर बायतलांसे साकेन ओम ए नीदरलैंडर एंड वेरल गेसोंडहेड ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक फॉर 2 एरेस्टिक स्टिक पेशेंटन एंड टीम फॉर द. Een team is op het schip dinsdagmiddag aan het inspecteren. Het is de bedoeling dat ze de medische toestand van opvarenden gaan bekijken. Door Nederland. De cruiseschip van de Nederlandse Oceanwide Expedition heeft geen toestemming om aan de meren van Kap Verde, de eilandgroepen ten westen van Afrika, waar schip momenteel ligt. Er zijn nog 150 opvarenden aan de boord, naar het aantal van hen. Hanta virus had afgelopen mensen. Dus hier is het maand, hè, Marie-Janda. Toen aap lukt, kom ze je een geet zo'n idee. तो अभी आप लोग के पास हम तुरंत आ जाएंगी.

0: और बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: To dosto, aap jante hai, pyar bhari गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी स्वीटी स्वीटी और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकुली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जा।

0: रहा सामना, आई लव यू का ये सॉन्ग है दोस्तों। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko
1: badal dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze mooie woensdagmiddag van 6 mei 2026. Ik ben een paar dagen afwezig geweest. Het komt de eerste keer, het was vorige week woensdag. Moest ik naar een begrafenis. Het viel net op dezelfde tijd als het nieuwsoverzicht. De presentatie van het nieuwsoverzicht. En het was ik was op weg naar de uitvaart. En ik dacht, ik moest direct bellen. Het is de drukte van de uitvaart heeft me zo gepakt dat ik direct ben vergeten. En ook geen excuses heb kunnen aanbieden, waarvoor mijn excuses bij deze. En afgelopen maandag, 4 mei, was ik uitgenodigd voor de herdenking in in de Nieuwe Kerk op de Dam en voor de kroonslegging door de koning en gevolg op de Dam. En op weg daarna dacht ik, ik moet bellen en het ontging me helemaal. Mijn excuses hiervoor, misschien ligt het ook aan de leeftijd. Maar oké, hier is het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 6 mei 2026. Suriname en VS plannen veldbezoeken in de visserijsector. Suriname en de Verenigde Staten van Amerika zullen binnenkort gezamenlijk veldbezoeken afleggen, met name in de visserijsector. Dit is een concrete afspraak die voortvloeit uit recent bezoek van de Amerikaanse chargé d'affaires Paul Watzlawick aan minister Mike Noorsalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Wij staan open voor investeerders die bereid zijn om samen met Surinamers de ontwikkeling van ons land op te pakken. Die een bijdrage willen leveren aan de gehele waardeketen van grondstof tot eindproduct, zegt minister Noorsalim desgevraagd. Ook is afgesproken dat de Amerikaanse missie naar Suriname zal komen om de mogelijkheden binnen de agrarische sector nader te verkennen. Tijdens de ontmoeting met Watzlawick kwamen ook nieuwe technologieën aan de orde. De chargé d'affaires gaf voorbeelden van bedrijven in de VS die met minder personeel werken en sterk inzetten op technologie en gemechaniseerde landbouw. Op dat gebied hebben we afgesproken dat we zulke voorbeelden in Suriname zullen opzetten. Dat betekent wel dat je open moet staan voor investeerders, aldus Noorsalim. Volgens de minister is er interesse van potentiële Amerikaanse bedrijven om in Suriname te investeren en voorbeeldbedrijven op te zetten in de agrarische sector. Daarbij is aangegeven dat wanneer bedrijven zich hier in Suriname vestigen, het merendeel van de werknemers uit Surinamers zal bestaan. Het kan gaan om samenwerkingen tussen Amerikaanse en Surinaamse bedrijven waarbij lokale werkgelegenheid centraal staat. Dat betekent volgens Noorsalim dat Suriname zich goed moet voorbereiden door te investeren in training en opleiding van arbeidskrachten. Deze aspecten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. De minister gaf verder aan dat het huidige patroon waarbij Suriname meer importeert dan exporteert geleidelijk moet worden doorbroken. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar de basisvoorwaarden moeten op orde worden gebracht. Instituten moeten worden versterkt, de structuur binnen het ministerie moet verbeteren en verloren gegaan kader moet worden teruggehaald of aangevuld. We zijn daarmee bezig en blijven hoopvol, want voor elk probleem is er een oplossing. Aldus minister Mike Noorsalim, tot zover

incident schandaal. DNA hekelt falend toezicht en risico voor volksgezondheid. In de Nationale Assemblée DNA zijn ernstige zorgen geuit over het gebruik van pesticiden in de landbouw en het falen van het voedselveiligheidsteam. In 4 dagen tijd heeft de Europese Unie 3 belangrijke exportproducten, rode peper en koolstofband, afgekeurd vanwege overschrijding van pesticidennormen. Ook de volksgezondheid loopt volgens parlementariërs ernstig gevaar. We zijn bezig het volk te vergiftigen, zegt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam, die stevige kritiek leverde op het beleid van minister Mike Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Verschillende parlementariërs stelden tijdens de openbare vergadering van woensdag dat dit opnieuw een duidelijk signaal is dat het controlesysteem structureel tekortschiet. Met name Sherry Dijksteel van de VAP sprak van een fundamenteel probleem. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, moeten we ons afvragen of het systeem nog wel werkt, aldus Dijksteel. Zij stelde een reeks indringende vragen aan de regering. Zo wil zij weten of de betrokken exporteurs inmiddels zijn geïdentificeerd en of producten van dezelfde landbouwbedrijven opnieuw worden getest. Ook de traceerbaarheid van producten staat ter discussie. Zonder te weten waar een product vandaan komt, is effectieve controle onmogelijk, benadrukte Dijksteel. Een belangrijke vraag is of producten daadwerkelijk worden getest voordat zij op de markt komen of worden geëxporteerd. Als dat wel gebeurt, rijst de vraag waarom de overschrijdingen niet eerder zijn ontdekt. Gebeurt het niet, dan wijst dat volgens de parlementariërs op een fundamenteel gebrek aan basiscontrole. Vreedzaam en VAP-parlementariër Deo Charmen vinden dat de regering en met name minister Noor-Salim hiermee niet weg kunnen komen. Vreedzaam pleit voor directe actie, maar er gebeurt niets. We hebben niet gemerkt dat de producten zijn teruggehaald. Ze liggen dus nog in de schappen. Dit betekent niets anders dan dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, zegt zij. Volgens Dijksteel is het probleem al langer bekend. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, het NIVS, zijn pesticidenresiduen al als prioriteit aangemerkt. Ook binnen internationale programma's, zoals het STDF-project, zijn oplossingen uitgewerkt. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd, stelde zij. De gevolgen zijn volgens haar ernstig. Niet alleen worden exportproducten afgekeurd en loopt Suriname reputatieschade op, maar er bestaat ook een risico voor de volksgezondheid. Het feit dat overtredingen door Europese instanties worden vastgesteld en niet lokaal, noemt zij bijzonder zorgwekkend. Dat betekent dat ons systeem faalt in zijn basisfunctie, het beschermen van de consument. De kritiek in het parlement richt zich in het bijzonder op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, dat verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving. De roep om ingrijpen wordt steeds luider. Volgens Dijksteel is de kwestie inmiddels de fase van een technisch probleem voorbij. Dit is een bestuurlijk probleem. De vraag is niet of er een probleem is, maar waarom er nog steeds niet is ingegrepen. Van de regering wordt verwacht dat zij op korte termijn met concrete maatregelen komt om de controle op pesticidegebruik te versterken, de voedselveiligheid te waarborgen en het vertrouwen van zowel consumenten als internationale handelspartners te herstellen. Tot zover een bericht uit Star News.

Pauiro Reggio en Gayadin uiten scherpe kritiek op ingreep president bij Self-Reliance. Fractieleiders Gerald Pauiro Reggio van de NPS en Assis Gayadin van de VAP hebben dinsdag gisteren dus in de Nationale Assemblee een dringende vraag gesteld aan de regering over mogelijke politieke inmenging bij staatsbedrijven en in de financiële sector. Aanleiding is het ingrijpen van de president in de Raad van Commissarissen van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. De parlementariërs spreken van een zorgwekkende ontwikkeling waarbij principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan. Aandeelhouderschap betekent verantwoordelijkheid. Geen absolute controle werd benadrukt. Staat Nieuws verneemt dat deze kwestie zal worden teruggedraaid, waarbij ook de brieven zullen worden ingetrokken. Uit een brief van de president blijkt dat zij de president namens de staat als aandeelhouder heeft aangedrongen op bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en het toevoegen van het ontslag van meerdere commissarissen als agendapunt. Het gaat onder meer om het verzoek om het functioneren van leden van de Raad van Commissarissen ter discussie te stellen en mogelijk tot ontslag over te gaan. Daarnaast wordt in de correspondentie verwezen naar artikel 23 van de statuten van de vennootschap, waarin aandeelhouders het recht hebben een AVA, Algemene Vergadering van Aandeelhouders, aan te vragen. De president vraagt daarbij ook om informatie over de voortgang van interne beraadslagingen en de juridische grondslag van het handelen van de raad. Volgens critici roept deze stap vragen op over de grenzen van de aandeelhoudersinvloed, zeker omdat de staat geen absolute meerderheid heeft, maar circa 40% van de aandelen bezit. Ook de mogelijke rol van de Centrale Bank van Suriname wordt genoemd. Er zijn zorgen dat politieke invloed het onafhankelijk toezicht kan ondermijnen en daarmee risico's kan opleveren voor de stabiliteit van de financiële sector. De regering is gevraagd om volledige transparantie en een duidelijke juridische onderbouwing van het genomen besluit. Aldus een bericht uit Star News.

Jeugdheffenhuis slaat alarm over toename zoals onder jongeren. Het aantal seksuele overdraagbare aandoeningen zoals onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd sterk gestegen. Het diagnosehuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is het aantal geregistreerde gevallen binnen een jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties zoals syfilis baart zorgen omdat dit directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden met penicilline. In plaats van de internationale dag van verloskundigen traditioneel te markeren, koos het diaconessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op MULO-scholen gericht op bewustwording rond seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. Hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw benadrukt dat preventie centraal moet staan. We willen jongeren bewust maken van de risico's en het belang van bescherming, stelt hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw. Ook de ziekenhuisleiding onderstreept het belang van deze aanpak. Verpleegkundig directeur Myrtle Jeffrey wijst op de noodzaak van samenwerking binnen de zorg. Terwijl algemeen directeur Russ Hedley aangeeft dat naast behandeling ook bewustwording essentieel blijft. De voorlichtingssessies zijn positief ontvangen en meerdere scholen hebben inmiddels interesse getoond. Tegelijkertijd benadrukt het ziekenhuis dat structurele samenwerking nodig is om deze aanpak breder en duurzamer uit te voeren. Deze dag werd ook stilgestaan bij het werk van verloskundigen. Maudie Weert werd uitgeroepen tot verloskundige van het jaar 2026. Tot zover bericht uit Star News.

uitspraak in zaak politieagenten Pietien Saron uitgesteld. Kantonrechter Cynthia Klein heeft vandaag, gisteren op de zitting, aangegeven dat zij de uitspraak in een zaak waarin 7 politieagenten worden verdacht van het gebruik van disproportioneel geweld zal uitstellen. De zaak stond aanvankelijk voor het laatste woord van de verdachten en voor uitspraak. Maar de kantonrechter heeft aangegeven in het kader van de waarheidsvinding de patholoog-anatoom zelf te willen horen op de zitting. Tegen de 7 politieagenten is een voorwaardelijke straf geëist van 12 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Ze worden ervan verdacht op 2 mei 2023 tijdens onlust in het dorp Pietien Saron zodanig geweld te hebben toegepast dat Martinus Wolfjager en Ivanilo Dijsteel zijn overleden. Tijdens een eerdere zitting werd het rapport van de patholoog-anatoom behandeld. Daarin staat het op basis van de schotkanalen van de overledenen is vastgesteld dat de mannen niet op de vlucht waren. Indien dat wel het geval was geweest, zouden de schoten op een andere hoogte zijn aangetroffen. De patholoog-anatoom heeft tevens vastgesteld dat de slachtoffers mogelijk nog hadden geleefd als ze tijdig medische hulp hadden gekregen. Ze zijn overleden aan ernstig bloedverlies, doordat zij lange tijd op de grond hebben gelegen. Nadat de patholoog-anatoom op de zitting is gehoord, krijgt de officier van justitie de gelegenheid voor een aanvullend requisitoor. Ook de advocaten van de verdachten, Irvin Kanhai en Benito Pik, zullen de mogelijkheid krijgen een aanvullend pleidooi te houden. De volgende zitting is vastgesteld op 14 mei. Het is bezachtig. Kijk, net zoals ik het niet accepteer, dat het tot 20 jaar veroordelen en weer eens op de vlucht overleden crimineel, zware crimineel, moordenaar deze landen Boutsen, mensen zomaar oppakte en martelde en neerknaalde, zo zal ik het ook niet pikken van de toenmalige regering Santokki, dat ze hebben toegestaan dat politieagenten 2 op de grond en vastgebonden jongens gewoon neerknaalden. De nabestaanden van deze jongens hadden gevraagd om een eigen patholoog-anatoom onderzoek te doen, omdat ze de patholoog-anatoom van de regering niet vertrouwden. Desondanks is de regering Santokki doorgegaan met het onderzoek. De patholoog van het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie waarvoor de jongens vreesden, dat hun geliefden standrechtelijk zijn geëxecuteerd. En dan komt de zaak voor, dan geeft de rechtbank de jongens die hebben onrust hebben veroorzaakt, geeft ze zoveel jaren straf. De politieagenten lopen nog vrij, zijn gehoord, maar ze lopen nog altijd vrij, krijgen geen straf. Ze kregen een voorwaardelijk gevangenisstraf. Dat is onmogelijk, onmogelijk. In een democratisch land als Suriname mag dat niet gebeuren. Al was het onder leiding van president Santokki, accepteer ik het niet. Een voorwaardelijk straf van 12 maanden voor politieagenten die 2 jongens standrechtelijk hebben geëxecuteerd. Kom, nou, natuurlijk hebben de inheemsen niet goed gehandeld. Ze hebben brand gezet. Men zegt ze willen het politiebureau in brand steken. Is niet goed te praten. Maar dat geeft je nog niet het recht om die jongens, terwijl ze al gevangen zijn en geboeid op de grond te liggen, standrechtelijk te executeren. Had je ze op de vlucht, terwijl ze aan het vluchten waren, geëxecuteerd, was weer wat anders. Maar je tikt een boy, je boeit den. Pot den dong na grong. En dan je soedentiri is niet goed te praten, al is het gebeurd onder de regering Santokki, die ik een warm hart toedraag. Ik vind dat dit niet mag. En ik vraag de rechtbank om de zaak goed te overwegen, te komen tot heroverwegen van de straf voor de inheemse. En zeker tot de heroverweging van de straf van deze politieagenten, die 12 maanden voor Thierry Toussma krijgt het, en niet Thierry en de martel den toe, en de jongens lagen al op de grond gebonden, geboeid, dan krijgt ze 12 maanden voorwaardelijk. Even hard, Openbaar Ministerie. Tot zover een bericht

Barbadiaanse minister, dus dat betekent minister van Barbados, ziet grote exportkansen na bezoek agrarische beurs. De Barbadiaanse minister van Landbouw, Voedsel en Voedingszekerheid, Chantal Mungro-Knight, heeft zich lovend uitgelaten over de agrarische beurs. Volgens haar biedt de Surinaamse agroverwerkingssector interessante mogelijkheden voor samenwerking en export naar Barbados. Mungro-Knight, die aan het hoofd staat van een delegatie werkbesprekingen voert met LVV-minister Mike Noor-Salim, gaf aan onder de indruk te zijn van het niveau van verwerking van lokale producten. Vooral de brede inzet op agroprocessing viel haar op. Een van de innovaties die haar bijzondere aandacht trok was een lokaal ontwikkeld hydroponisch indoor farming systeem, waar dergelijke systemen doorgaans door grote bedrijven worden gebruikt, zodat zij mogelijkheden voor toepassing binnen gemeenschappen. That is very impressive, zei zij. Ook de verwerking van cassave tot diverse eindproducten maakte indruk. Volgens Mungro-Knight beschikt Barbados eveneens over cassave, maar heeft Suriname al een verder ontwikkeld verwerkingsniveau bereikt. Daarnaast noemde Mungro-Knight nonnie als product met exportpotentie. Verder sprak zij haar waardering uit voor een lokaal geproduceerd yoghurtproduct dat zij omschreef als wonderful produced. Volgens de bewindsvrouw van Barbados liggen er duidelijke kansen om Surinaamse producten naar Barbados te exporteren. Zij benadrukte dat de manier waarop producten in Suriname worden vervaardigd vernieuwend en interessant is. Mungro-Knight gaf aan zich de komende dagen te willen richten op concrete resultaten en productiegerichte samenwerking. Kennisuitwisseling vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Volgens haar kunnen beide landen van elkaar leren. Tijdens de gesprekken zullen mogelijke samenwerkingsgebieden verder worden geïdentificeerd, met voedselveiligheid als een van de prioriteiten binnen de regio. Ook minister Noor-Salim kreeg terug op een geslaagde driedaagse beurs die zondagavond is afgesloten. Volgens hem heeft het evenement bijgedragen aan versterking van contacten binnen de sector en internationale interesse gewekt voor Surinaamse producten. Daarnaast is de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen bedrijven. Het doel om actoren binnen de agrarische sector te faciliteren is zonder meer bereikt, meent minister Noor-Salim. Tot zover een bericht uit Star News.

herdenking Tweede Wereldoorlog, waar Surinaamse bijdragen en offers centraal staan. Tijdens de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei is stilgestaan bij de rol en offers van Surinamers in deze wereldwijde strijd. Bij het monument aan de waterkant werden kransen gelegd en werd opgeroepen om de bijdrage van Suriname blijvend te erkennen en door te geven aan volgende generaties. Minister van Defensie, Oerij Kitramsanan, benadrukte in zijn toespraak het belang van historisch besef. Wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen, stelde hij. Hij stond stil bij de mannen en vrouwen die tijdens de oorlog hun leven hebben gegeven en benadrukte dat hun offers deel blijven uitmaken van de nationale identiteit. Volgens de minister begint veiligheid niet alleen bij grenzen, maar ook bij verbondenheid binnen de samenleving. Zij stonden op toen vrijheid onder druk stond. Hun verhaal is geen afgesloten verleden, maar een nalatenschap die wij mee

zijn Wilfred van Gom en August Hermelijn de enige nog levende vertegenwoordigers. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Mitchell Labadie, onderstreepte het belang van blijvende aandacht voor deze geschiedenis. Hij kondigde aan dat de Soedanese bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog structureel zou worden opgenomen in de militaire opleidingen. Labadie noemde vier groepen die gezamenlijk het Surinaamse hoofdstuk van de oorlog vormden. Militairen die onder Nederlandse vlag sneuvelden, verzetstrijders die actief waren tegen de bezetter, Surinaamse Joden die slachtoffer werden van deportatie en genocide en zeevarenden die omkwamen op de Atlantische Oceaan door Duitse aanvallen. Deze geschiedenis mogen wij nooit vergeten, stelde de bevelhebber. Het is onze verantwoordelijkheid om de kennis levend te houden en door te geven. Aldus Surinaamse bevelhebber. En een bekende bijdrage van Suriname is het leveren aluminium, zoals hier staat, wat goed kwam aan de Amerikaanse oorlogsindustrie. En inderdaad, want uit onze aluminium, epoxiet en aluminium afkomstig uit Suriname, werden de vliegtuigen van de geallieerden gemaakt. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

geregeld huwelijk zien die Kromo Kazan als 70 jaar samen. Bert Negademin zien God die Kromo van 89 jaar en Parmi Legiem Kazan van 84 hebben in de familie verbrand hun indrukwekkende 70-jarig huwelijksjubileum herdacht in Paramaribo. Singo Di Kromo werd geboren op 24 oktober 1936 in het district Suriname. Hij groeide op in een gezin van 5 kinderen en was het 4e kind. Hij is momenteel het enige nog in leven zijnde kind uit het gezin. In zijn jongere jaren stond hij bekend als een sportieve jongeman en behaalde hij eens de 2e plaats bij een competitie. Kazan zag het leven zich op 2 oktober 1941 in het district Komowijnen. Zij komt uit een gezin van 5 kinderen en is de oudste. 2 van haar broers zijn inmiddels overleden. Zij wordt door haar familie omschreven als een zachtaardige vrouw die in haar jeugd met trots toekeek hoe haar echtgenoot uitgroeide tot een populaire figuur. Het huwelijk werd destijds door de ouders gearrangeerd. Volgens het echtpaar was er in die tijd weinig tot geen keuzemogelijkheid, maar spreken zij van liefde op het eerste gezicht. Zij geven aan nooit spijt te hebben gehad van de keuze die hun ouders maakten. Iets wat duidelijk blijkt uit een 70 jaar durende verbintenis. Uit het huwelijk zijn 3 kinderen geboren. Inmiddels geniet het echtpaar van een grote familiekring bestaande uit 8 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 4 bedoverkleinkinderen. De familie omschrijft zich als een één hechte eenheid. Tijdens de viering mocht het echtpaar uit handen van die zichtcommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord een envelop in ontvangst nemen namens president Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast overhandigde de DC een huwelijksoorkonde namens het commissariaat aan het jubilerende echtpaar. Tot zover een bericht uit de waterkant.net en onze felicitaties gaan uit naar dit echtpaar die dat 70 jaar volhoudt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

17-jarige scholieren op straat beroofd van halsketting. Een 17-jarige scholieren is maandagmiddag aan de Parastraat in Suriname overvallen door een ongewapende crimineel die plotseling haar halsketting van haar hals rukte. Vernomen wordt dat de dader er met een deel van de halsketting vandoor is gegaan. Hij verliet na de daad de plaats. De politie van Flora werd ingeschakeld en wist in de avond de verdachte op te sporen en aan te houden aan de

36-jarige AS, die is aangehouden. Zijn voertuig, een Toyota Carina, is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

zorgen nemen verder toe. Jonge mannen al 2 weken vermist in Tibiti bosgebied. De 19-jarige Janso Etnel en de 21-jarige Sersinho Ansu zijn nu 2 weken na hun verdwijning nog steeds niet teruggevonden. De jonge mannen raakten op woensdag 22 april vermist tijdens het jagen in het Tibiti bosgebied. Ondanks intensieve zoekinspanningen ontbreekt nog steeds elk spoor waar de zorgen over hun lot verder doet toenemen. Er zijn verschillende zoekacties gaande. De grootschalige gezamenlijke zoekactie was van politie, militairen en kennis van het gebied wordt onverminderd voortgezet. In West-Suriname worden daarbij onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet. In de hoop vermiste jonge mannen zoveel mogelijk te lokaliseren. In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa 11 personen, maar nadien is deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden blijven gedurende de nacht in het bos bivakeren om de zoekacties ononderbroken voort te zetten. De politie van de bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van 2 jonge mannen. Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van de Green Heart houtverwerkingsbedrijf. Personen die over informatie beschikken die kunnen bijdragen aan het terugvinden van de vermisten worden verzocht contact op te nemen met de dichtstbijzijnde politiepost in Suriname. Tot zover een bericht uit Waterkant.

Sampie zegt dat er onafhankelijk onderzoek moet komen. Nou, ik zoek het bericht, ik kan het bericht niet vinden. Even kijken. Kom op, waarom ben je niet opgekomen? Nee, het bericht wil niet verschijnen. Oké, dan gaan we naar een ander bericht.

Kirti Ramodaar schrijft geschiedenis als eerste vrouwelijke voorzitter van CUS. De culturele Unie Suriname, de CUS, heeft voor het eerst in haar bestaan een vrouwelijke voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering ALV van maandag 4 mei 2026, waarbij bestuursverkiezingen plaatsvonden, is Kirti Ramodaar bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie. Ramodaar is al 14 jaar actief binnen de CUS en leverde daarnaast bijdrage aan diverse sociaal-culturele organisaties. Met haar verkiezing neemt zij het voorzitterschap over van Anil Manurat, die de organisatie gedurende 14 jaar heeft geleid. De symbolische overdracht van de voorzittershamer vond plaats tijdens de vergadering. In zijn dankwoord gaf Manurat aan dat hij de CUS altijd een warm hart heeft toegedragen en zich jarenlang met volle toewijding heeft ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie. Volgens Manurat is de positie waarin de CUS zich vandaag bevindt het resultaat van gezamenlijke inspanningen van het bestuur. Onder leiding van Manurat werden onder meer het Tetteri Monument en het Anker Monument gerealiseerd. Ook de Flying Hanuman van de Pushpak Vimaan behoorden volgens de organisatie tot de spectaculaire hoogtepunten uit zijn bestuursperiode. Tijdens de vergadering werd eveneens stilgestaan bij de uitdagingen waarmee de organisatie de afgelopen jaren werd geconfronteerd, waaronder de COVID-19-pandemie en de economische situatie in Suriname. Ondanks deze omstandigheden wist het bestuur volgens de aanwezigen de CUS verder te ontwikkelen en te versterken. Een deel van het oude bestuur stelde zich opnieuw beschikbaar en blijft actief binnen de organisatie. In de nieuwe adviesraad hebben Anil Manurat, John Persadi en Puleswar Jeroen Singh zitting genomen. Adviesraad heeft het nieuwe bestuur tevens geadviseerd de mogelijkheden voor een statutenwijziging te onderzoeken, zodat meer leden kunnen toetreden tot het bestuur. In haar dankwoord sprak Ramodaar haar waardering uit voor het vertrouwen dat in haar is gesteld. Daarbij benadrukte zij het belang van cultuurwerk binnen de samenleving. Cultuur is niet alleen het organiseren van activiteiten of het in stand houden van tradities. Het is het bewaren van identiteit en het doorgeven van waarden, normen en erfgoed aan volgende generaties. Als nieuwe voorzitter neem ik de missie en visie van de CUS niet licht op. Integendeel, ik zie het als een duidelijke opdracht, aldus Ramodaar. Volgens de nieuwe voorzitter zal het beleid de komende periode gericht zijn op het versterken van de eenheid binnen de organisatie, het vergroten van de ledenbetrokkenheid en het stimuleren van bewustwording en educatie. Waar mensen samenwerken, ontstaan verschillende ideeën en meningsverschillen. Juist dan is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren en samen de weg vooruit bepalen. Ik ben mij ervan bewust dat deze zaak geen eenvoudige is, vooral niet als de eerste vrouwelijke voorzitter van de CUS. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij samen het met inzet, respect, samenwerking en onderling begrip grote stappen kunnen zetten, stelde Ramodaar. Tot slot sprak Ramodaar haar waardering uit voor de jarenlange inzet van Manurat. Zij nodigde de aanwezigheid hem te eren met een staande ovatie waaraan volgens de organisatie unaniem gehoor werd gegeven. Het nieuw gekozen bestuur van de CUS bestaat uit Kirti Ramodaar, voorzitter, Surinder Singh Gurdayal, ondervoorzitter, Santusha Nayal Jagasar, eerste secretaris, Vashra Bujarat, tweede secretaris, Deepak Bansi, eerste penningmeester, Ashitosh Dunat, tweede penningmeester, Shivendra Tejai, commissaris, Dinesh Mahabir, commissaris, Ravinder Kumar Matau, commissaris. Met het vernieuwde bestuur zegt de CUS vooruit te kijken naar een periode waarin cultuur, verbinding en participatie centraal zullen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

open VKI-directeur pikt criminalisering niet. De vertrokken directeur van het viskeuringsinstituut VKI, Juliette Colli Wongso-Regio, is klaar met de vele beschuldigingen en de criminalisering aan haar adres. Zij heeft een strafklacht ingediend tegen de Raad van Toezicht van LVV-minister Mike Noor-Salim. Colli Wongso-Regio stelt dat zij via WhatsApp de aandacht van president Jennifer Simons heeft gevraagd en daarop geen reactie heeft gekregen. Pas nadat zij haar ontslag had ingediend, reageerde het staatshoofd. In gesprek met Lim FM zegt de gewezen functionaris dat zij niet wist dat zij zoveel macht had. Zij heeft sinds 2007 met meerdere ministers, registeraccountants en buitenlandse organisaties gewerkt en vraagt zich af of zij zo sterk is dat zij al deze mensen zou hebben kunnen manipuleren. Zij is niet te spreken over de wijze, de verwijten die ook het quickscan-team haar maakt. Volgens Colli Wongso-Regio draait de kwestie om de directeurstoel. Ik had dat vanaf dag 1 door en heb dit ook doorgegeven aan de minister, zegt zij. De voormalig directeur geeft aan dat zij een gezond bedrijf achterlaat. Op de regering, op de rekening van het VKI staat volgens haar meer dan $600.000. Ja, $600.000. Deze middelen zijn opgebouwd door efficiëntie en goed management en apart gezet voor vervangingsinvesteringen. Dit beleid heeft er volgens haar, Wongso-Regio, voor gezorgd dat het VKI, Viskeuringsinstituut, niet in financiële problemen is gekomen. Volgens Colli Wongso-Regio zijn er geen onduidelijkheden in het financiële verkeer, omdat alles via de bank te verifiëren is. Uitpraten met de huidige Raad van Toezicht heeft volgens haar geen zin, omdat zij in een hoek is gedrukt en is gecriminaliseerd. Zij stelt bereid te zijn aan te blijven als de regering dat wenst, maar niet onder de huidige Raad van Toezicht. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Guyana sweept Venezuela voor internationaal gerechtshof om Essequibo. Oh, dat wordt interessant. Guyana heeft Venezuela formeel uitgedaagd om het internationaal gerechtshof over de omstreden Essequibo-regio, waarbij het land stelt dat de Venezolaanse claim een directe bedreiging vormt voor zijn territoriale integriteit en economische toekomst. De zaak, die draait om een gebied van ruim 70% van Guyana beslaat, staat centraal in een snel escalerend grensconflict met grote oliebelangen. Guyana vraagt het Hof om te bevestigen dat de grens zoals vastgesteld in het arbitragevonnis van 1899 juridisch bindend is. Volgens de Guyanese regering is de kwestie recht toe, recht aan en draait het om de erkenning van internationaal vastgestelde grenzen. De inzet van het conflict is de Essequibo-regio, een uitgestrekt en grondstoffenrijk gebied dat niet alleen goud en andere mineralen bevat, maar ook strategisch ligt nabij enorme offshore olievelden. De recente olieontdekkingen voor de kust van Guyana hebben de spanningen met Venezuela aanzienlijk doen toenemen. De Guyanese autoriteiten benadrukken dat Venezuela het gebied historisch nooit effectief heeft bestuurd. Daarmee verwerpen zij de Venezolaanse claim dat het gebied deel uitmaakt van zijn grondgebied. Venezuela betwist op zijn beurt de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof en houdt vast aan zijn standpunt dat de kwestie via bilaterale onderhandelingen moet worden opgelost. Caracas stelt dat het arbitragebesluit uit 1899 ongeldig is en beschouwt Essequibo nog altijd als zona in reclamation. De spanningen zijn de afgelopen periode verder opgelopen door symbolische en politieke acties van Venezolaanse zijde, waaronder het gebruik van kaarten waarop het gebied als Venezolaans wordt aangeduid. Met de lopende hoorzittingen in Den Haag lijkt het conflict een beslissende fase te hebben bereikt. Een uitspraak van het Hof wordt later dit jaar of begin volgend jaar verwacht en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de grensbepaling en de controle over natuurlijke hulpbronnen in de regio. Voor Guyana staat niet alleen territorium op het spel, maar ook de controle over een van de snelst groeiende olie-economieën ter wereld. Dat is zover een bericht uit Suriname.

vakman Ryanair is naveloze passagiers zat. Wie heeft er om 5 uur 's ochtends zin in bier? Ryanair-topman Michael O'Leary is helemaal klaar met vroege drinkers op de luchthaven. Hij eist dat vliegveldbaars stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Volgens hem, Michael O'Leary, moet zijn luchtvaartmaatschappij inmiddels bijna dagelijks vluchten omleiden vanwege dronken en agressieve passagiers. Ik snap niet waarom er in bars op vliegvelden om 5 of 6 uur 's ochtends alcohol wordt geserveerd. Wie heeft er op dat tijdstip nu zin in bier, zegt O'Leary in de Britse krant The Times. Hij, O'Leary, vindt dat de horeca op luchthavens zich aan dezelfde vergunningstijden moeten houden als gewone cafés. Buiten de officiële licentieuren zou er op vliegvelden helemaal geen alcohol geserveerd mogen worden, stelt hij. De luchtvaartbaas pleit al jaren voor een maximum van 2 alcoholische consumpties per reiziger. Hij beschuldigt vliegvelden ervan flink te verdienen aan het problematische reisritueel om het probleem vervolgens over de schutting te gooien bij luchtvaartmaatschappijen. Aan boord bij Ryanair wordt volgens O'Leary redelijk verantwoordelijk omgegaan met drank en krijgen passagiers zelden meer dan 2 glazen. Het wangedrag in de lucht neemt in rap tempo toe. 10 jaar geleden hoefde Ryanair ongeveer 1 keer per week uit te wijken door agressie aan boord. Nu is dat bijna dagelijks. O'Leary trekt hard aan de bel, totdat iemand een ongeluk veroorzaakt waardoor een vliegtuig neerstort en er honderden mensen omkomen, zal geen enkele regering dit probleem serieus nemen en zitten de luchtvaartmaatschappijen met de handen in het haar. Dat O'Leary zorgen reëel zijn, blijkt uit de vele incidenten van de afgelopen jaren. Begin dit jaar moest een toestel van Jet2 onderweg van Antalya naar Manchester nog onverwacht landen in Brussel na een massale vechtpartij in de cabine, ontstaan na racistische opmerkingen. Volgens getuigen was het een ravage waarbij tanden werden uitgeslagen en bloed op de stoeltjes terechtkwam. Volgens de Europese luchtvaartinstantie IATA vindt er op elke 468 vluchten een incident plaats met onhandelbare passagiers. Vaak speelt alcohol daarbij

En nu gaan we een laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van de centrale bank. Even kijken of die al binnen zijn. Valutakoersen, nee, even kijken. Nog even wat muziek.

zijn naar binnen. 3 uur Nederlandse tijd. Dat is 10 uur 's ochtends Suriname tijd. De koersen van 6 mei. Ja. Als je een US dollar koopt bij de centrale... Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank, dus de Yaro Yankee dollar, Kona, Mama Banyu, dan krijg je de 37,225 SD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,583 SD neertellen. 37,583. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 43,439 SD voor terug. Als je euro koopt, moet je 43,992 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3758,30 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4388,20 SD neertellen. Dus 100 US dollars kopen kost je 3758,30 aan SD. 100 euro's kopen kost je 4399,20 aan SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 6 mei. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Het ziet er nog mooi uit voor buiten. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag.

0: Money Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Fahun.
3: Digitale radio. Fahunfm.nl.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

0: फ्रॉम द मूवी टाइगर ट्री से भी आप सुन रहे थे लेके प्रभु का नाम।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेट कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फन द ऑर्डर अलगमीने रेक्सप्रैक्टिक हिएरोंडर फालन बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टरवेल सिविले जाके बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी जाके ओमगांग्सरेगेलिंगे औडरशप एन एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेगदबेस्कर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लास en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Ik mashup hum pesh karte hain aap sabhi ke waaste. Chaliye milkar sunte hain.

0: Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: A masterpiece of composing by maestro Ravindra Jain uit de film Parchhai 1980. Nakshilal Puri ke alfaze. Aur kya khubi se, aur kya feeling se Ravi sahab ji ne ghazal ko aap sabhi ko sunaya. En alle respect gaat naar maestro Ravindra Jain ji. Ek minuut reh gaya hai saathiyo. 9 बजने में तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं. सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.